Geen onze boog verwijlen. Door die winter knoes ons druk. Daar is die een pilaar wat strekt tot die einde. Het oog wat niks vermoed. Ik skeer mijzelf voor jou.

jezelf en mij. Als die leven bikkie vroom is, is het luchtloop voorbij. Kom een stap samen van die pad afwijken.